0: 2 heures de funk. Die Stijlerburg Radio Show. Auf Radio Korax. 95.9.
1: En we komen daar, dans.